0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

Rum je pruien. Hey, hij kent het, ja, hij voelt je wat los van. De hand, pof, aan de beu, aan de popje zetten. Dan een schwaze, het moment de maal, we zullen zetten, jong. Zet het baby, ja, in het beuk, lees toe, pur, de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, maar dit, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Hadden ze er niet meer zaten, maar dat is maar, ja, maar toch.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat zou maar te wild.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie zal dat dan, jong? Zet even mee, ja, is het meeglees doper, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch niet normaal, maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, maar dat is zo. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, helemaal toe.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment de maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beuk, lees op, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, dat is, joh. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

met musée, on harmonie, fier ami, Fastelovon, Dwin of me, man of me, in the flue, dame moye, his moye, Maar dus vooruit zo lang het geet, het leven het dood geen eeuwigheid, dat sprichwoord dat is waar, rond nog jeden klauteren. Maar dus vooruit zo lang het geet, het leven het dood geen eeuwigheid, dat sprichwoord dat is waar, rond nog jeden klauteren. Slaat eens kraftig op de trom, dan het goed toch mens wel krom, het is nog een rem, en zij maar zo bestem. Schlaf uns kaputt auf die Trümpf, wann wird gut durch manchmal kommt, aber ist nur in der Welt, wenn sie immer so bestellt, Trümpf mit Musik und Harmonie, wir haben fast alle und wie noch nie. Wir haben hier den Flug, dann morgen ist morgen und hübsch. Het München heeft een ring, laat op niet in mijn zonne schijnt. Egal wie het gebeurt, wat ons schon dran leert, dran. Met muziek en harmonie, vieren we vast de loon en drie op mij. Maar dan weer, hier de vuur, dan mooie, is mooie, en nu is het. En alle met muziek en harmonie, vier meer vast de loof en drie nog niet. Maar dan weer, eerlijk nu, dan mooie is mooie.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.

0: Die hebben op een rutbus, de kat zou maar te groot.
1: Ja.
0: De rutbus die drin, dan kriegst du die trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Karassa Boom.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusits! Ich bin der Stier.

0: Check it out, boom.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusiets! Ich bin der Steve.

je dat dan. Kan het niet waar zijn, momenten maal, wie wil dat dan jong? Zet even weer, ja, in het buik lees toe, per de keel, een mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitten, weet je, als ze, joh. Harry, Harry zit er niet meer daar, maar dat is maar, we hebben het toch.